Vol bloed heb daar vastgedrukt. In nog asem en haar leefgas. En hij strooi haar as in een vloedrevier. Laat haar spoel tot op stranden verven hier. Zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel. En ik kan haar ziel daar rond Marrakesh. En hij laat wel een roze weer zijn geraamte zanken. Een blom in vroeg pochend las. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vindt. Op die plekken waar hij stond.

sto di sonde scaene di strada, ore ore il son verdwe, wachto di mensen an een loop van die tijd voor al verder koe. Zing je die lucht weer helder vlam, en die punt waarin jij is, kom zeer van mij wanneer kan ons weer, van elkaar zo vreemd.

slap. Ja, die hak is aan mijn hart, is te slap. Elke keer het ek gedink het zal kwijn, maar die lucht het net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwijn, want my hart het ook maar een buitelijn. Want een geikie wat lek wordt een gat, een storm en een wijnglas al spat. Nou is my spore net stof langs die pad, maar die hakkies aan my hart is te swak. Ja, die hakkies aan my hart is te swak.

mij woorden stort. Want een geikie wat lek wordt een gat. Een storm en een wijnglas al spat.

reis. Want ik ken gevaar, maar ik trap onklaar. En ik wens, ik was al thuis. En ik wens, ik was al thuis.

Dit was Brendan Piper se lekkerder op my trekker en net voor dit hier ons het Lise Nel met Moes maar ek moenie en dan ook Stadsboer voor dit met Tussen die Duine. Bly ingeskakel hier by die naweek ontbyt want ons het ook vir Heinz Winkler wat deurkom met 24/7/365 en net voor dit The Verve met Bittersweet Symphony. Alles hier by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita.

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af bij jou wijs. Wat een omsteek.

Het een treffer, of eindelijk een album gehad in die jaar 1981, getiteld Take My Time, en hierdie album het eindelijk maar van jong kunstenaar, wat op die stadium een Skotse onderwijzeres was, een huishoudelike naam gemaakt, het een van die grootste vrouwelijke popsterren van die vroege 1980. So ek gaan vandag vir jou drie liedjies vanaf die album speel, twee minder bekende liedjies, en dan een wat jy baie goed sal ken. So die een is 'n liedjie getiteld Modern Girl, wat 'n lekker energieke poplied was, en dit het wel die Britse top 10 gehaal, en dan het sy ook 'n treffer gehad met 'n liedjie met die naam One Man Woman, wat 'n baie sterk popbelade was, en so een klein bykie meer van een volwassen aanslag gehad het, maar hier is sy, Sheena Easton, vanaf haar album Take My Time.

0: Speciaal aan al die vriends, aanhangers, ja, de Rembrandts, I'll be there for you. Ons gaan nou vandag winkels toe en dan is dit daai tyd. My gunsteling deel van hierdie program, dis mini-konserttyd.
1: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
2: Altyd beter.
3: Oh, here comes the music.
4: Do I look bothered?
5: Oh, you are awful, but I like you.
6: Golden Oldies Mini Concert op Bok Radio.

ek weet nie hoe onlangs nie, maar redelijk onlangs was sy op een vertoning gewees waarin sy in een rolstoel was en waar sy nog steeds bezig was om te sing. Met die hulp van een paar ander mense in die muziekbedrijf wat haar so'n bietjie ondersteun, maar die vrou het nog steeds een baie mooie stem na al die jare gehad. So, ja, nog iemand wat sê die oorspronkelijke weergawe, het kom daar van Elisha van die Bosveld af. So, dit lyk vir my geen twyfel daaraan vandag nie. Joni Mitchell, sy is die wenner, so dit is beslis die ouwe wat wen vandag. So gepraat van oud, maar een van die mooiste ou liedjies van alle tye. Ja, jy kan vir my vra, wat is my gunsteling Elvis Presley liedjie? Ons het hierdie een.

Don't Let Go, Zoe, on Book Radio, 7:30. Nou, Gideon steen kamp by vir jaar vandag, en Marty wil net saam, blis nou Marty aankom, sy wil net sê vir jou, Gideon, jy moet lekker vir jaar. En Marty sê, sy is haar vir jaar, sy is die selde dag as myne, 27 juli, geluk Marty, en hulle is dan 38 jaar getrouwd. Jo, dat is een levenstijd, Marty, een levenstijd. Maar Gideon, jy moet lekker verjaar, my buddy, lekker verjaar hier vanaf. Allemaal hier van bij Bok Radio ook. Here's a song by Cammy Barnes. I think it's Cammy Barnes, yeah. Somebody else. Hey, some more WhatsApps about the comic books, the comics that we change. But yes, Cammy Barnes, and she said, and he said, or she, I'm gonna, I think it, let's find out. He, she, he, let me down.

0: like this song. Yeah.
1: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: So I thought I'd get with it, you know, the modern music and the modern sounds and things like that. And I thought I'd also grow my hair, you know, let it hang loose and hang down and hang in there, you know. So, well, why not? It's 7:45. It's almost time for Mrs. Dell's little boy to go home. I smell coffee. But here's a song called Love Me Anyway, Alana Springsteen. It's gone 7:45. Wow, I've had a good evening. As jy haar kyk, hoe lang is hulle hang aan jou? Nee, man. En hier is ons by Bokkie Bokkie Bokkies. Lekker, man.

Ik onthoud, dit is gisteren. Het zich te voortgebouwen in die winter. Wat gedroomd en gespeeld.